0: Hot Dance Radio.
1: Klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: Zo, werkweek overleefd. Gefeliciteerd!
6: Hoera!
5: Dan wordt het tijd om je batterij weer op te laden met de Hot Weekend Reset. Elke zaterdag en zondag van 2 tot 4 uur hoor je de beste dancehits, leuke weetjes en positieve vibes. Perfect voor op de bank of onderweg. Ik ben Mark Simons. Luister naar de Hot Weekend Reset op Hot Dance Radio.
0: Heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated.

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated.

0: with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
3: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeriersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
4: Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. 2 zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molenwijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Score je tickets nu op 1999party.com.
5: Purple Disco.
6: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
7: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated.
8: Hot Dance is all new. Wake up with Bert. Barry gets you home.

0: klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV-gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
1: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

0: On this.
1: These are next.
2: Why don't you pick up the phone when I'm all alone? Do you hate me?
1: When Hot Dance continues. Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloudtraining? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Training.
4: De route naar IT-succes.
6: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
7: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
6: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
7: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
6: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
0: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
7: Hot Dance Radio app.
0: The Hot Dance Radio app. Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated. Hot Dance is all new. Wake up with Bert. Barry gets you home.

0: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
1: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

0: are next. Call me like don't need no money. Don't need nobody. Just need your body. When Hot Dance continues. With a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
3: Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. 2 zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molendijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.
4: Klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV-gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Heerhugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
5: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
6: When you close your eyes, the adventure begins.
5: Elke zondagochtend vanaf 8 uur.

0: droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
1: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI

0: dream with me.
1: When Hot Dance continues. Into overdrive. Hits with a beat.
2: Hot Dance Radio.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
6: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
5: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
6: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
5: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
7: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
8: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
9: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
10: Hot Dance Radio app.
11: The Hot Dance Radio app.
12: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated.
13: Hot Dance is all new. Wake up with Bert. Barry gets you home.

0: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
1: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

0: Dance with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. 2 zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molendijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.
3: Klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV-gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: What's up everyone, this is Fed LeGrand. Check out my show Dark Light Sessions every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
6: Quick heads up, some of the voices in this ad break are AI generated. Hot Dance is all new. Wake up with Bert. Barry gets you home.
7: And every Sunday night, the Hot Dance Radio original tribute show.

0: that's what I'm gonna do to you, huh?
1: Klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
2: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
3: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
4: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

0: with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
6: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
7: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
8: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
9: Every Thursday, the biggest mixes, the hottest DJs, hot dance sessions.
10: Your plans for Thursday were boring anyway. This week in Hot Dance Sessions, the DJ that dragged Bella Ciao back onto the dance floor, Yugel. After 11 p.m., Lovestruck plays pumping house with hard edges and no apologies.
11: Start your weekend on Thursday. Hot Dance Sessions with Bert Wolters.
12: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated.

Pressure. Martin Garrix en Tove Lo, Pressure bij Hot Dance Radio. Daarvoor Topic en Fireboy DML, Body. Gemaakt in een tijd dat hij eigenlijk helemaal niet onder druk stond, die Martin Garrix. In de coronatijd. Maar dat hij alle tijd had om muziek te maken. Toch een mooie titel, die Pressure. Kygo en Max Manaus zijn onderweg. Take Me Back. Maar eerst John Summit en Inez. Light Years bij Hot Dance.

0: na een hele gezellige Hot Dance Sessions gisteravond. Gisteravond in de studio, Robin Schulz en Alok. Over ongeveer een kwartiertje vind je die sets terug in de Hot Dance Radio app of op Mixcloud. Na de break, Zurb en Ty Dolla Sign.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. 2 zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molendijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.
4: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI

Disturbed, Ty Dolla Sign en Wiz Khalifa. Location bij Old Dance Radio. Het is de vrijdagochtend. Dus vandaag hebben we geen 6 at 6. We hebben wel de 40 at 4. Een nieuwe Hot 40 vanavond met Anthony Timmers. De beste hits with a beat in de enige juiste volgorde. In een grote mix. Zometeen Jugal & Solto, Jamaican Bam Bam. Maar eerst de nummer 5 uit de 6 at 6 van gisteren. De plaat waar eigenlijk iedereen het heel de zomer al over heeft. The Bauza en Magnetic hoor je nu op Old Dance Radio.

Guetta probeert je te overtuigen dat hij toch gewoon mens is. Human bij All Dance Radio. En heb jij nog een gaatje in de agenda? Morgen, zaterdagavond, dan heb ik misschien nog een leuk feestje voor je in Amsterdam. Party Like It's 1999 XL in Eiland. Daarover straks meer in de Weekend Access.

Lekker toeteren met Alex Godino en China. Watch out, dit is Hot Dance Radio. Mijn naam is Bert, tot 11 uur ben ik bij met de Hits with a Beat. Vrijdagochtend is ook wel New Music Friday. En een artiest die nieuwe muziek heeft uitgebracht is Sam Veld. Dit keer samen met As This. Zijn nieuwe track heet Need That Love. En ik wil hem graag naar je horen op Hot Dance Radio. Need That Love, New Music bij Hot Dance Radio. I need

0: dance.
1: These are next.
2: Let me take you higher so I can show you love. It's the place of time, but for both of us.
1: When Hot Dance continues. Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
3: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeriersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
4: Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. 2 zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molenbeek, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.
5: Klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV-gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.

Ned Sky samen met de Hybrid Minds. Let me hold you up, Hot Dance Radio. Wist je trouwens dat de ideale knuffel zo'n 5 tot 10 seconden duurt? 3 seconden kan, is een redelijk gemiddelde knuffel. En de meest ideale is de 20 seconden knuffel. Die is wel wat lang, maar geeft je lichaam wel de kans om oxytocine aan te maken. En daarvan krijg je dan weer een heel fijn gevoel. Dus tip voor vandaag, zorg ervoor dat je knuffel de ideale lengte is.

0: dopamine van de Purple Disco Machine bij All Dance Radio. En voor hem en zijn collega's is het nog 4 dagen billen knijpen. Want dan is de nieuwe DJ Mag Top 100 lijst bekend.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI

Thomas Gray en Rumors bij Hot Dance Radio. En nu de DJ die aanstaande zondag een uur lang zit in The Ones That Made Us Dance. Martin Garrix bij Hot Dance.

Dance Radio, Secrets. En John Summit hoor je ook samen met Lavinia Shadows. Ik zei het vanochtend al een keertje. Wil jij vanavond, morgenavond naar een leuk feestje? Dan heb ik nog 2 kaartjes liggen voor Party Like It's 1999 op Eiland in Eiburg. Dat is morgenavond. Misschien om die kaarten te winnen moet je alvast wat research gaan doen. Misschien wil je

Rick Frost, daar lijkt het bij Old Dance Radio. En als je nou denkt, oh ja, dat is die plaat over het heroïnegebruik uit de jaren 90. Ja, dat is helemaal niet zo. Want de naam Narcotic Trust is eigenlijk een anagram van Stuart Crichton. En dat klopt letter voor letter. Dus je kunt van Stuart Crichton de naam Narcotic Trust maken. En het is dus helemaal niet over een heroïnegebruik of drugs of zo. Gewoon de producent die zijn naam in een andere volgorde heeft gezet. Zometeen James Hype bij Old Dance Radio. Maar eerst even met z'n allen een verstoppertje spelen. MK en Clementine Douglas bij Old Dance. Come find me.

0: Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

Het klinkt toch als een ideale plek om te wonen. In een brochure van een makelaar zou het zeggen dat je eten snel klaar is, er weinig regen is en altijd hoge temperaturen. I'm moving to the sun, you go and in my angel bij Hot Dance Radio. Maar nu, Lost Frequency.

Ellie Goulding zingt helemaal in haar eentje, maar dan wel samen met Alok. All by myself. Snap je het nog? Het is heel verwarrend op vrijdagochtend bij Hot Dance Radio. Zo verwarrend dat ik je ga vertellen waar je dit weekend nog wel kan gaan stappen. En we beginnen vandaag de Weekend Access internationaal in Malta. Defected Malta is dit weekend. En als je nu in een vliegtuig stapt, dan kun je er nog bij zijn. Dan kun je bijvoorbeeld gaan clubben in een dik kasteel. Een ander feest is morgen. Is een van mijn favoriete feesten van Nederland. Geheime Liefde. Dat vindt morgen plaats. En het mooie daarvan is dat ik je niet kan vertellen die daar draaien. Want elk jaar organiseren ze Geheime Liefde met geheime DJ's. Maar dan loop je opeens bijvoorbeeld DJ Jean of Ronald Molendijk tegen het lijf. Kan zomaar. Geheime Liefde morgen vanaf 2:00 in Fort Vechten-Bunnik. Dan nog een feestje morgen. Daar hebben we al wat over gezegd. Er is wat over gedaan. Morgen, Let's Party Like It's 1999 in Eiland Amsterdam. Met onder andere Eric E. Vankerman en diezelfde Ronald

Amsterdam met Iosio. 10 uur lang achter de decks. Dat is de Weekend Access voor deze week. Volgende week, 10:15, een nieuwe Weekend Access waar we jou vertellen waar je nog wel naar binnen kan. In samenwerking met Ticketswap. Zometeen Medusa, Tell It To My Heart. Maar eerst Claptone samen met Hannah Boleyn bij Old Dance. Black and

0: boodschappen doen. Maar daarna die andere van Prosper en Clooney.
1: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
2: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Consultancy.
4: Waar kunnen we u mee helpen?
5: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI

Old Dance Radio. Zometeen Martin Garrix. Die zit aanstaande zondag in The Ones That Made Us Dance. Een uur lang alleen maar muziek van Martin Garrix. Won't Let You Go staat voor je klaar. Frankie Rizzardo komt eraan met Shinjuku. Maar eerst Alesso en One Republic. Dit is In Your Eyes.

Touch. Ring my bell bij Hot Dance Radio. En over een uur of 10 begint mijn weekend. Ik wens je heel veel plezier in het weekend met alle muziek van Hot Dance Radio. En vergeet niet, morgen ook Mark Simons en Peter Teunissen in het weekend van Hot Dance Radio op zaterdag en zondag. Ik spreek je maandagochtend weer met een nieuwe ochtend op Hot Dance. En vergeet niet te checken wie er vanavond op nummer 1 staat in de Hot 40. Tegen een uur of 6 met Anthony Timmers. En ik spreek je maandag weer.

0: Ardens Radio.
1: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
2: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeriersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
3: Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. 2 zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molenwijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com. Zo, werkweek overleefd. Gefeliciteerd. Dan wordt het tijd om je batterij weer op te laden met de Hot Weekend Reset. Elke zaterdag en zondag van 2 tot 4 uur hoor je de beste dancehits, leuke weetjes en positieve vibes. Perfect voor op de bank of onderweg. Ik ben Mark Simons. Luister naar de Hot Weekend Reset op Hot Dance Radio.
0: Heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated.

0: Klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

0: These are next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
5: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE. DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
6: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
7: Purple Disco.
8: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
9: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated.

0: vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. Twee zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molenwijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

0: with a beat.
1: Artis Radio.
2: Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. Twee zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molenwijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.
3: Klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV-gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
4: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Training.
4: De route naar IT-succes.
6: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app.
7: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated.
6: Hot Dance is all new. Wake up with Bert. Barry gets you home.

En Moving to the Sun. Het gaat over Ugel. Zijn debuutalbum 21 kwam uit dit jaar. Stond op Tomorrowland. Bekend werd hij door de Bella Ciao remix. Die internationaal natuurlijk weer bekend en te horen was in La Casa de Papel. Inmiddels heeft hij grote hits op zijn naam. Onder andere I'm Moving to the Sun. En dit is Anima. Ellie Goulding op je radio. Hypnotized. Okay.

Zijn echte naam is Richard Melville Hall. Zijn artiestennaam Moby. En die verwijst naar Herman Melville, de schrijver van Moby Dick. Je hoorde hem in de remix met Blondies en Natural Blues. All That's Radio, de pre-party op je weekend met een oudje van Red Carpet. En All Right.

0: SOS. Of verwijzing naar SOS. Het is maar precies hoe je het wil hebben. Dan volg Paul Wolfort en Looking For Me. Zometeen Free Your Mind voor Prospan ATB.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
5: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

Free Your Mind. Lekker man, dit is zo'n ongelooflijk lekker plaat om te draaien. Iedereen gaat ook meteen uit zijn dak zijn. Invloeden door de Britse rave en house scene. Die hoor je helemaal goed in dit plaatje. Lekker. Even terug in de tijd. Met ATB en 9 p.m. Your Love. Op Hot Dance Radio. Classic.

Dance Radio met de Purple Disco Machine. Dat is Tino Piontek uit Dresden, uit Duitsland. Zijn artiestennaam zegt precies wat je krijgt. Disco, funk, house door elkaar. En wil je meer van, deze man, de Purple Disco Machine? Luister dan om 8 uur iedere zaterdag naar Hot Dance Radio. Stay.

Babesa, misschien wel de soundtrack van je zomer. Het zou zomaar kunnen dat dat die richting opgaat. Ja, je weet het niet. En dan de vraag op vrijdagmiddag, altijd belangrijk. Is er wat te doen? In Amsterdam is er genoeg te beleven. Afro Vibes Festival loopt dit weekend door met voorstellingen. Onder andere De Brakke Grond, Bijlmer Park Theater en Framer Framed. Vrijdagavond er is ook een programma bij Framer Framed. En zaterdag kun je onder andere naar het Bijlmer Park Theater. In de Ziggo Dome staat dit weekend 3 dagen lang Joe Hisaishi met het Royal Concertgebouw Orchestra. Dat is voor muziek, cultuur en avondje uit. Dus echt heerlijk. Die Afro Vibes die zijn van 1 tot en met 4 oktober. En de Ziggo Dome ben je terecht in 2 tot en met 4 oktober. Verder is het eigenlijk de komende dagen vrij rustig. Ja, het is een beetje voorbereiding op. Uiteraard ADE. Amsterdam Dance Event. Binnenkort dan meer over hier op Hot Dance Radio.

0: dance.
1: These are next. This is all we got. Dreaming about a revolution in our minds. When Hot Dance continues. So wake me up. Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode

0: Dance. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
1: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
2: Every Thursday, the biggest mixes, the hottest DJs, hot dance sessions.
3: Your plans for Thursday were boring anyway. This week

House Mafia en Licky Lee, welkom. Dit is de middagshow met de allermeeste muziek. De voorbereiding op de Hot 40. Zometeen om 4 uur non-stop de 40 allerbeste dance tracks van deze week.

Ach, deze man is een echte DJ. Kreeg zijn eerste draaitafels voor zijn 15e verjaardag. En op zijn 16e had hij al een eerste resident. Inmiddels staat hij bekend om zijn extreem snelle mixen, loops en live acts. James Hype op je radio. En dat is...

0: Radio in the middle. Zed en Grace zometeen op therapie met Armin van Buren. En Fiddle van Frankie Rizzardo hoor je.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeriersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
4: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

maand verder met Frank Ketelaar, ofwel Frankie Rizzardo, begon op zijn 12e met beats maken, werd geïnspireerd door Daft Punk. Groeide uit tot één van Nederlands meest internationaal geboekte house DJ's. Zijn Flow Accept concept werd uiteindelijk een internationaal evenement. En begin dit jaar stond hij in een uitverkochte Ziggo

Radio. Het is bijna weekend en ik zou toch even kijken op de website naar de weekendprogrammering. Dan staan echt de line-up op je radio. Is ongelooflijk. Ieder uur een ander danceprogramma. Het lijkt wel een festival. Je hoeft de deur niet uit. Check de programmering op hotdanceradio.nl.

0: with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. 2 zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molendijk, DJ Jurgen, Dennis van de Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.
3: Klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
4: Krijg je die ene IT'er binnen

0: Je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
3: When you close your eyes, the adventure begins.
2: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
4: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated.

Moet je zeggen dat dit een van mijn favorieten is. Er zit een soort van melancholische deun in de plaat Imani, Don't Be Shy. Ik weet niet of je het origineel wel eens gehoord hebt. Dat is totaal iets anders. Je hoorde hier de Villa Tof en Karas remix. Dat maakt het namelijk wel echt tot een goede combinatie. Luister die origineel eens. Je bent echt verbaasd. Dat is heel erg jazzy en totaal iets anders. In deze remix is hij net zo lekker. Maar net eventjes.

0: hoofd, schouders, knie en teen hebben we onze beweging ook weer gehad voor het weekend. Zometeen I'm Moving to the Sun en Oliver Heldens met Lift Me Up.
1: Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. 2 zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molenwijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.
2: Klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV-gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Heerhugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
3: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI

Verdi Oudstation, waar je 24 uur per dag met een glimlach richting je werk gaat, richting huis of misschien wel op de banken staat. Of heerlijk aan de keukentafel, dat mag allemaal. Hot Dance Radio heeft echt een festival programmering weekend. Check dat op de site hotdanceradio.nl. Nu, Oliver Hell

All Dance Radio met Sweet Disposition, A Moment, A Love, Last Frequencies en The Temper Trap. Zie je het zo voor je? Dat je dan op zo'n festival staat, een droneshow. Niet een droom, maar een droneshow. Vuurwerk, alles erop en eraan. En dan A Moment, A Love. Ja, ik hou daarvan. We zijn ervoor. All Dance Radio, 24 uur per dag en voor dat gevoel. Hey.

0: zakken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand.

0: met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
1: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeriersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
2: What's up, everyone? This is Fed LeGrand. Check out my show, Dark Light Sessions, every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
3: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated. Hot Dance is all now. Wake up with Bert. Barry gets you home.
4: And every day at 6, the 6 hottest dance hits, voted by you.
3: The new Hot Dance.
5: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
6: You dance to them. They power your workout. They turn up your weekend, and they keep you moving.

aflevering van de Hot 40 iedere week. De 40 grootste hits with a beat voor je op een rij, samengesteld door Hitlist. Met deze week 9 stijgers, 14 dalers, 1 zittenblijver en 16 nieuwe binnenkomers. Dit was de top 3 van vorige week. Swedish House Mafia op 3. Colter op 2. En Silva Bampa vorige week nog steeds op 1. Maar staan ze daar deze week nog steeds? Dat weet je over een kleine 2 uur. Eén ding is zeker, ze staan wel op nummer 40 ook. Samen met Interplanetary Criminal, dit is Hold the Phone, nieuw op 40.

Ondanks de originele vaart van 152 bpm is de vaart er dit keer wel een beetje uit. 23 plekken terug naar 37 deze week. Dimitri Vegas en Silver, Turn the Tide. Dit is de Hot 40 met R-Squared nu.

Nu met twee songs in de Hot 40. Coulter, nieuw op 26 en Trapped. Iets wat ik niet wist. Armin van Buuren luistert Red Hot Chili Peppers. Hij heeft zich in ieder geval laten inspireren voor zijn nieuwe single. Nieuw op 25, Take Me Home. Dit is Armin. Somebody.

16 nieuwe. En dit was er weer eentje op nummer 24. Raphael, Gotta Be Cool, daarvoor nog Take Me Home van Armin van Buuren. Ook nieuw in de Hot 40. Hot Dance Radio met de volgende nieuwe op nummer 23. Dit is Beef in 1979.

0: Prei. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. Twee zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molendijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.
1: Klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
5: Hot Dance Radio app.
4: The Hot Dance Radio app. Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated. Hot Dance is all new. Wake up with Barrett. Barry gets you home.

Nu nummer 2, Hot 40, elke vrijdag tussen 4 en 6 de 40 grootste hits. With a beat, in de mix, in de juiste volgorde. Voordat we aan de bovenste 20 beginnen, eerst een tip voor de Hot 40. Ach, nieuwe muziek van David Guetta.

Je zit er middenin. De wekelijkse strijd tussen 40 tracks. Eén kan er maar de winnaar zijn. Bebe Rexha en Faithless hebben niet de koppositie. Sterker nog, 6 plaatsen verlies deze week naar nummer 18 in de Hot 40. De pauze zometeen. Magnetic, eerst DJ Goya. Dat is Mi Chico.

Hallo, dit is Hot Dance Radio. Hallo, hoorde je van Marshmello, Cameron Whitcomb. Drie plekjes winst, van 17 naar nummer 14. Vijf plaatsen winst heeft Sonny Vodero samen met Becky Hill. Dit is Say Something op nummer 13.

We hebben David Guetta, die is altijd in de buurt. Maar Hugh Gell is hard op weg om hem op te volgen. Je hoort hem zometeen. Op nummer 6 met Move Into The Sun. Eerst staat de beste man samen met Solto op 8. Dit is Jamaican in the Hot 40.

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
3: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
4: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
5: Purple Disco. Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
6: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated.
7: Hot Dance is all new. Wake up with Bert. Barry gets you home.

0: little special feeling in the bottoms of your feet. I mean, I don't want to be gross about it or anything, but I mean, you feel it, right? I'm not the only one. That's your weekend beginning, friend. It's going to keep on moving up your body. It's coming up right after the break.
1: Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. Twee zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molenwijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.
2: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

0: this.
1: These are next. When Hot Dance continues.
2: Sometimes you gotta lose somebody just to find you really love someone.
1: Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
3: Klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Heerhugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
4: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Training.
4: De route naar IT-succes.
6: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
7: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
6: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
7: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
6: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: Tiesto, Bring Me to Life, Hot Dance Radio. You know, with the thing with social media that I really like is that you can see all the big DJs kind of chatting with each other. Tiesto's buddies with David Guetta, we know that. We're going to be talking about him in just a sec. It's time to get a life.
1: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
2: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

0: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
1: Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. 2 zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molenwijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.
2: Klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV-gecertificeerde instructeurs, ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.

8 uur, dit is Weekend Ignition op Hot Dance Radio. De komende 2 uur hoor je all-time hits, maar dan remixed, reworked en strak in de mix. Volume omhoog, welkom, dit is de start van je weekend. Ja, hopelijk heb je een heerlijk weekend voor de boeg. Het begint in ieder geval goed, want je luistert naar Hot Dance Radio. En de eerste plaat, ja, die past gewoon op elke vrijdagavond. De Superman Lovers met Starlight. Dit is Weekend Ignition.

Minds op Hot Dance Radio. Ja, en dan nu een plaat die me keer op keer raakt. Avicii met The Nights. Niet alleen door die typische Avicii-sound, maar vooral door de boodschap erachter. Leef nu, maak herinneringen en zorg dat je later terug kunt kijken op een leven waar je trots op bent. Ja, met alle context van Avicii blijft dit natuurlijk gewoon een hele bijzondere plaat. Avicii met The Nights hoor je nu.

DJ Kuba met Calabria. Die sax riff, ja, die komt je denk ik wel heel bekend voor. Die komt oorspronkelijk uit Calabria Roon in 2003. Is ontelbaar vaak opnieuw geremixed, maar hij blijft wel gewoon lekker. En hopelijk zit jij inmiddels lekker in je vrijdagavond.

Ignition. Zometeen Shipwreck, een Amerikaans house duo uit Los Angeles. Afgelopen jaren flink naam gekregen en heeft binnen de house scene support gekregen van onder andere Skrillex, Diplo en Chris Lake. Precies zo'n sound die lekker past op dit tijdstip. Blijf hangen, dit is Shipwreck op Hot Dance Radio. Dit is jouw

0: je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te zijn.

0: Zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
1: Zo, werkweek overleefd. Gefeliciteerd! Hoera! Dan wordt het tijd om je batterij weer op te laden met de Hot Weekend Reset. Elke zaterdag en zondag van 2 tot 4 uur hoor je de beste dancehits, leuke weetjes en positieve vibes. Perfect voor op de bank of onderweg. Ik ben Mark Simons. Luister naar de Hot Weekend Reset op Hot Dance Radio.
2: Heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated. Hot Dance is all new. Wake up with Barrett. Barry gets you home.

als er iemand weet hoe je een classic opnieuw de dansvloer krijgt, nou, dan is het onze David Guetta wel. In 2022 pakte hij Satisfaction van Benny Benassi uit 2002 en maakte die versie eerst gewoon voor zichzelf als experiment. Maar de reacties van het publiek waren zo goed dat hij besloot om hem officieel uit te brengen. Dit is David Guetta met Satisfaction.

Future met Waiting for Tonight. Zijn versie van de J-Lo Classic. En Jennifer Lopez staat er gewoon zelf weer op, hè? Sommige stemmen zijn blijkbaar onvervangbaar. En we duiken meteen door naar de 90s. Blackstreet, No Diggity. In 1996 stond deze 4 weken lang op nummer 1 in Amerika. En deze iconische groove is ook gesampled van Grandma's Hands, Bill Withers. Vanavond hoor je hem in de remix. Dit is Weekend Ignition op Hot Dance Radio.

0: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
1: Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. 2 zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molendijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.
2: Klaar om te leren motorrijden?

feel it. Feel it.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
5: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
6: Every Thursday, the biggest mixes, the hottest DJs, hot dance sessions.
7: Your plans for Thursday were boring anyway. This

Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk,

0: zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
1: Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. 2 zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molendijk, DJ Jurgen, Dennis van de Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.
2: Klaar om te leren motorrijden? Specht Mototraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Heerhugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
3: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
4: When you close your eyes, the adventure begins.
3: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
5: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated.
6: Hot Dance is all new. Wake up with Bert. Barry gets you home.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
6: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
7: What's up, everyone? This is Fedele Grand. Check out my show Dark Light Sessions every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
8: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated. Hot Dance is on now. Wake up with Bear.